0: Dit är frues med hoppning. Carolyn Acton ans fatala från de problemen de ona hot en era aie med eren mon Martin.
1: So is vi ansede, då vi je vesset vad ona emma stira deid. Van Martin zin show lidje leit, van zin hout op en dash lach. Hij deid er nicht bena halpe. Zij dacht zij deid dat reichte, van zij am deentje halp, en zeed wo hij zich beter kon en zal. En dat dan ober ook zo doune, als zij dat wil. Zij glaubt werkelijk dat wann hij bloos en alles no erhorche wird, dan wird alles goud zijn. Oba, door weer een geroutet oba. De woordheid weer, dat zij Martin nicht zo aannemen deed als hij weer. Wie matte leren ans partner te leven. Ona had dat zo druk ihr Mond te veranderen, dat zij nicht an zichzelf gedacht had.
0: Jo einer mag welig kennen de Fehler seine in onze Mana. Aber wat meist? Wat ans Mond onze Fehler nicht ook seine?
1: Dat as kreit so is dat as. Wie kennen zij afvorken nicht onze eigen Fehler seine, aber wie haben doch alle Fehler, nicht so? So wie dat met Ona. Zij wird sich selbst matte te seine Tirie. Zij jenkt nur eine Frau, die al 40 Jahre befried wird. Bei der deit zij sich beklagen. Diese Frau deit geduldig nur erhorche. Als Ona vorig wird, dann hat diese ältere Tante wat te sagen, wat Ona nicht abgerechnet hat. En es steht, dass zij Ona bejammere deit, vroeg zij als da irgendwat wird, wo zij sich verkennen ändern. Dat weer doch ne goude vraag. Zij zeid, ik kon die voet in je heimnis saaien. Du kost niemals ne andere persoon andere. Dala du proost, je dala jeen on wat die persoon zanne. Ob de goude no recht is, zo bald du kost apere met een anderen te veranderen en kost ontvangen die zelfs te zijne tree, je beter. Bion, wils deze bed vroes taup rede deide, zag Ona aan dat dat weer tijd dat zij Martin nicht zo emma proeven ver te zaaien. Dat wird veel beter zijn, want zij wird aan mout te spreetje. Ten bispel, van hij van de arbeidenhuis komen wird, dan en er steed dat zij aan vol bloos vertalen wo dat voor eerje waast weer, den dag wird zij vragen, Martin, wo weer dien dag? Best du meid? Zo kom dat, dat Ona veel dollar geduldig weer met am en dat nicht so veel van am verlangen. Zij zeed am nicht fair. Gans en goa dat zij zich ändere en weer veel leichter te met leven. Zij wordt nicht amma so facts dol en schlem. Ona stond, wo Martin zich ook fang on te ändere. Hij zaad zine show ontzied. Hij proeft on tiet te zanne. Dat weer doch nicht goud, wann zij lot wäre. Ob einziert, van wer hij weer, kon hij nicht ändere. Hij weer einfach ne stellere persoon als Ona. Hij weer nicht so kreit als zij. Dat goude van eer weer, dat zij hem ook dan zo onnoom. Zij weer nicht antevred, wann hij nicht zij vertalen deed, wann hij van arbeidenhuis kom. Ere eier is nicht vollkommen, zij mogen beid fehler en dan is ik nog moe strijden, aber zij leren zich emma meier wat te rekenen. Wat meist, die zijn nog emma no 12 jaar bevriet.
0: Na, dat vreet me. Ik glaub die Ona had wat zij je weet vallet geleerd. Dat is zo, wie kennen onze partners nicht ändere. Je dollar wie proeven, je oier wat dat worden. Wel wie even dit nu denken, wil wie nu muziek horen. Dan nu her wordt Joyce ans ware wordt vertalen uit dat boek Sprecher in de Bijbel.

schlecht behandelt. Die Welt wird es nicht wert, dass sie die haut. Sie wandert in der Wildnis und macht Boy und eine Borchheile und Leiche in die Erde. Hier ist noch eine Gruppe Menschen, die haben nicht sich einen Schreck. Die werden nicht berühmt in dit Leben, dat heet dat sie grote Dinge gedaan hadden. Dit sind die andere werden, die schlecht behandelt worden, die verfolgt worden, bloß weil sie Christen werden en hadden een dag voor dag Zeugnis van dem Herr Jesus. Oder an wordt in Gefängnis gestopt, weil sie Christen werden. En je wordt uiteen gezocht. Dat is gezegd worden, dat dem Prophet Jesaja wordt zo behandeld en wordt uiteen gezocht. Meer zo, dat worden schrakelijke dood zijn, je weist. Hoe kunnen mensen zo onmenschlich zijn? Dat is oeien als tieren. Aber wenn een mens zich van dem Herr weicht dreht en zich dem Beze überjeft, dat is wat dan passiert. Mensen worden onmenschlich en wo sie met andere mensen omgaan. We willen hier niet wat verbiegelappen, Leute. En in 34. Vers redet van grote Sieg, dat enige gewonnen, durch im Glauben. Einer van die retste uit van dat Schwert, aber andere worden doodgemaakt durch dat Schwert. En dat wie ook durch im Glauben. Waarom? Ze worden niet ihr Glauben an dem Herrgott abgeben. En zoals ik al gezegd ha, dat werden verschiedene Gruppen Menschen, en dit brengt een Sach über deel, dat wie al een Betwort van gered ha, en dat is, wo kommt dat, dat Menschen die Gott om je faule leven, schlechtet in dit leven ervoren. Waarom is dat? Dat gerechte Menschen lieden moeten en doen. Wo wird een zo deutlich maken, dat een je dich im Glauben in zich kriege, to zone die dich im Schwert amtthema? Wo kan een dat proeven even rein te kriegen, dat het zo moet zijn oder wenst is? Ik ha in mijn leven nicht wat Verfolgung ervoren. Wo soll ich dann keine Sohne Motto sprechen, den verfolgt wird? Freund, dort ist in einem Sinn nicht möglich von Menschen ansehen, deutlich zu machen. Dort geht Sohne, die schlechtet erfahren, dann ausprobe? Ich weiß, dass es in der Schrift sagt, dass all die, die gottesfürchtig in dieser Welt leben, waren Verfolgung erfahren. Und im großen Ganzen ist das auch so. Und ich weiß auch, dat het zegt dat dat beze dat we in dit leven ervoren, is nust en vergelijk met de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. Wanneer ik dit hier lees in Hebreeën het 11e kapitel, dan is me zo dat deze die zoveel uithouden moesten, dat ze niet eenmaal zoveel aanzagen als wat zij er slammet, ze hielden dat uit om geloven, en dat meent dat zij nog de toekomst checkte, nog de loon die door wordt ze nog veraan van dit leven te eng weer. Ze kunnen aan de Heer vertrouwen wanneer de dag ook donker weer en de nacht lang. En wanneer dat lieden ooit weer en door dan je rood geen radung weer van dat lieden. Dat is zeer fijn wanneer we opstonden kennen en een verzameling en Bibelvers opzaaien zoals de 34e psalm waar hij zegt dat de Heer zijn engel ram den lager, die dem Herr verchte, en die het aanraden. Oder in den 14. Vers, en den 34. Psalm, wo dat zegt, de gerechte ha veel elend, aber die Herrgott, die het aan uit al dat raden. Na jo, dat is wunderschön. Eid die nicht van dat Schwert uitretste, en die Lieder uithullen moeste. Die Stephanus kan die religiöse Leider anchecken, en tot den zeiden, wonen van de profeten, haar jene voeders niet vervolgd. En in Apostelgeschichte 7, 52. Vers, zeed hij, Stephanus, tot de religieuze leider, en ze moeken den dood, die verheer bekend moeken, van dem gerechte, die komen zal, dem je nu, verrood, en dood gemaakt hebben. En jo, de Stephanus, wie zelfs, de eerste martier en den geloven in Jezus Christus. En wanneer behouden haast de Heer Jezus zelfs, zegt de jonge Farizeeën Saul, dat hij, Jezus, aanwezen wordt hoeveel hij wordt lieden moeten voor de Heer Jezus zijn nomen. En Jezus zelfs moet dat ook zeer klaar, zoals hij in Johannes 16,
33 sagt, en is de welt waar je nood habe, ob ziet je troost ek habe over die welt je wanne. En in Apostelgeschicht 14, 22. Vers, lees wie dit, en besteedde de jinge er zijn, en vermoonde aan hem geloven vast te stonen, en dat wie dich veel triep zal matten, en Gods inrek en inkomen. De profeten im Oude Testament hadden niemals een leichte zaak. Den wordt egal vervolgd. En wanneer een de gemeentgeschichte studeert, van die tijd als de gemeente aanvang, zo gaat het deze tijd, als er immer schlimme vervolging geweest in gewisse steden in de wereld. We kunnen veel tijd nemen, geschichte te vertalen, van woordje is er betterlijk vervolgd worden. En daar zijn nu ook steden in de wereld, waar de vervolging is, en op steden is dat zeer erg, zodat Christus sogar doodgemaakt worden, bloos wil ze Christus zijn, en haar een zeichnis gehad voor de Heer Jezus. En dan is er ook nog andere lieden. Daar zijn Christen in veel landen nu, waar ze de vrijheid haar er geloven uit te leven, zoals wie hier in Amerika haar, en ook proeven anderen om haar te gewinnen. Ober ik zie ook in je worden, dat er veel zijn die een andere weg lieden. Daar zijn Christen die slimme krankheden haar, die niet ergens wat voor arbeid doen kennen. Daar zijn mensen die jeder dag en nacht grote weduwe uithouden moeten, verwoond dat geen rood is. Ik heb zo'n mensen getroffen. Mijn predikervriend vertelde een geschicht van een jonge vrouw die schrakelijke weduwe had over haar gans het lief. Er kon niet ergendwo ongeschierd worden, ohne dat ze uit weduwe schreeuwen wordt. Ze had zich bekeerd en ze had wollt getauft zijn. Aber wie? Die hadden schließlich zoveel kunnen donen, dat ze haar in een grote boot woon en haar huis getauft hadden. Aber ze had uit weduwe geschreeuwen. Waarom? En je denkt dan zo dat God niet recht deed met zo'n zaken. Heeft hij geen hoort? Ja, wie weet in je leven dat God ons immer leef heeft, en noot woord. En wanneer wie lieden matten, dan weet wie hem geloven dat God dat brukken wordt ons meer heerlijkheid en loon te geven en de eeuwigheid. Zeg maar, die vrouw sterft met de tijd, en ik zei die, zij is nu in hemel en heeft geen weduwe. Wils God heeft gezegd dat er geen weduwe wordt zijn in hemel. En mij is zo dat wanneer we zo'n wisten, door zijn zeer veel mensen die nu naar dit hartje, die ook grote weduwe uithouden moeten, of die een grote triepsel zijn in verschillende wegen. Vriend, ik weet zo'n als schwer te verstaan, maar bitte, geeft je geloven en de Heer niet op, bitte. Doet niet verzorgen, doet niet opgeven. Dat is veel beter nu, weduwe te hebben in dit leven, en weten dat er een eng te weduwe is, wanneer je eer dan wenst in hemel. Als eeuwige weduwe te hebben in een haal, waar er niemals wordt een eng zijn, te schrakelijke weduwe en lieden. Ik hier eenmaal Christen reden daarvan, dat ze anderen haar kunt helen die krank worden. Nou jo, ik wil aan dat niet wegnemen, ober. Wanneer dat werkelijk zo'n grote zaak is, dat een Christ iemand tegen hem geloven helen kan, waarom dan niet leven van mensen beden, dat ze niet krank zullen zijn? Oder, en dit is veel slimmer, ik weet ook dat er zonen zijn die een inrichting hebben, waar ze mensen naar een hospital brengen, die een schwierige krankheid hebben, en daardoor gezond maken, en ze zeggen dan dat ze dat in Christus in nomen doen. Maar wanneer een dan eenmaal navorschen deed, of die dan ook dat evangelium aangeboden wordt, dan zeiden ze, dat is niet waarom ze dat doen. Wat? Den gezond maken, zodat ze kunnen met een gezonde charpa naar de haal geschikt worden? Vriend, dat is niet recht. Ik moet dan ook denken aan die missionaren, die in de wijdste steden in de wereld arbeiden, volken en Amsterdam die zeer zwaar zijn. Die arbeiden dan volken met zeer weinig weltliche gemütlichkeiten, om zo'n heide dat evangelium te geven, die niemals wat je heert ha van Jezus en wat hij voor mensheid gedaan heeft.
Ik ha ook gezien hoe predjes en tjorken gedeend hebben. En die moest de arbeid zieken aan verre families te verzorgen. En een je moest de zware arbeid doen. De tjork had aan goed kunt met dat verzorgen, wat aan veel, maar die weer jitsig. En worden niet in herziene arbeid dat geven wat ze hadden kunt. Ik las wat een stuk terug, dat dit alles een beetje als een bijspel is. In 1 Petrus 4, 12 en 13 vers. En hoor ik wat dit zegt. Liefste vriend, laat je dat niet erstaunen, wanneer je de verzekeringen gaan, die vier heet zijn om je te proeven, als wanneer iemand wat besonderd passiert. Vrijt je leven zoals je metlieden en Christus zien lieden, dat je je dan ook met grote vrijheid vrije kennen, want zijn heerlijkheid wordt je op een boord worden. Wanneer behouden hast, Paulus zei tot de Kolosse, in het eerste kapitel 24 vers, ik vrij me en mijn lieden om je het halve, en fel op en mijn vlees wordt nog veel aan Christus zijn triebsel wegen zijn charpe, dat is de gemeente. Wat meent dat opvallen, wat nog veel aan Christus zijn triebsel? Weet Christus zijn lieden en dood op een triets niet genoeg? Weet dat niet volkomen? Zekerlijk weet dat. Ober mijn vriend, door als je wisse triebsel en lieden, zogar en Christus, die hij lieden moest en zijn leven, dat niet te doen had met de radung zelfs. De radungslieden passeert door op een triets. Ja, en China kan daar ergens wat tot toe leiden. O bedoelen ik, wanneer we standhaft worden zinnen. Voor Jezus is me zo, wat al je wist het lieden zinnen. We worden met een priest tolle daarvoor. En een van ons worden wenst een beet met de lieden. Is me zo?

Ik wil hier een bijspel geven. En dit is een persoonlijke ervaring. Dat Predje McGee had, als hij deze programma dat eerste maal in Engels geef. Hij wie met eenmaal krank geworden. En aan wordt gezegd dat hij treft had. Maar de Heer had hem geheeld daarvan. Hij had zich gevrijd en got zijn goats en genoot te hem. Hij had daarvan gereed. En hij had dem Heer versproken dat wanneer hij hem heilen would, dan would hij hem al die eer geven daarvoor. Hij had daarvan gereed en dan had hij brief gekregen van veel mensen die treft hadden of de andere krankheden die hem doodvierden en die willen hebben dat hij veraanbeden zal. Maar dan had hij ook eenmaal een brief gekregen van een familielid die hem zeiden dat een van den voor die McGee gebed hadden weer gestorven. Die weer bij haar. Hij zei dan had hij moest die ganze zaken bij het anders betekken. God deed een persoon niet helemaal heilen die op een krankenbad is. En je worden geheeld en je niet. En dat is dem herziene zaak dat te ontsluiten. En er zijn nu duizenden mensen in Amerika alleen die in hospitalen zijn en veel lieden moeten. Predje McGee zegt weer dat als de Heer hem geheeld had van treft, had hij hem gallensteentrubbel gegeven. Dat had een natstoot genomen eer de dokters dat hadden vinger kunt en hij had veel uithouden moest. Hij zei dat dat weer zo gevast als wanneer de Heer te hem gezegd had dat hij hem een darn en vlees geven wordt, zodat hij niet zoveel pochen wordt. Hij zal weten dat de Heer niet Emma al hem heilen deed. Zonder die dat meeste uithouden matten, zijn die de beste heilige zijn, vriend. Dat zijn die werkelijk weten wat dat meent, ware geloven te hebben. McGee zei dat de Heer had een plat op zijn regen liggen maakt en hij had moest uithouden. Zoals hij nog niemals verheer had moest. En dan had de Heer hem nog leventrubbel gegeven bovenaan, zei hij. Hij had het proef met de Heer deugd te reden. En dat werd dan gewaast als de Heer te hem gereed had van en derg dit kapitel in Hebreeën. Jo, daar waren zonen die derg hem schweert aangebracht worden, andere die schwierig het lieden moesten, en die deden dat derg hem geloven. Zei maar, hij had moest in bad liggen en uithouden, en had ze goa nog door hem trubbel gekregen, even dem, hij weer zeer krank geweest. Jo, vriend, wanneer du in een verzameling opstonden kanst en vertellen dat de Heer die je heel haft, dan denk bitte aan de duizenden en duizenden christen die een grote weduwe zijn, die zeer krank zijn, en God deed die niet heilen. En dat is niet dat ze niet geloven hebben. Ik kan mensen hier vertellen dat de Heer aan je heelt houdt van de krankheid. En ik moet zeggen dat volken wenst, hield zich dat zo als wanneer ze een beetje pochen deden. Als wanneer ze genoeg geloven hadden gehad, je heelt te zijn. Maar wat er zijn veel, veel mensen die zeer geestelijk gezinnen zijn, die met hem Heer wandelen en trubbel en weedog. Dat zijn die anderen, zo'n als de Hebreeënbrief hiervan reden deed. Anderen, die niet geraakt worden van dat zwiert. Anderen, die een grote schwierigheden, er geloven en Heer vasthielden. Zij mij, hoeveel geloven neemt dat met hem Heer te wandelen, van alles goed gaat? Wanneer je genoeg geld is en goede gezondheid is. Hoeveel geloven neemt dat wanneer die kinderen alle met hem Heer wandelen en du in een fijn huis wonen deest, een fijne voortje je hast. Maar wanneer allerhand voor schwierigheden zijn, dan hem geloven te wandelen en weten dat de Heer die leiden deed en een zwijg heeft voor alles dat in die leven passiert, dat mijn vriend is geloven. Een van de anderen, van die de schrijver reden deed, worden doodgemaakt, wegen er geloven. Mij is zo dat wordt nog dat schwans te zijn, door te stonen en dem Heer terug te zijn, wanneer ik wist dat het mijn leven kosten wordt. Ober zo'n er lieden als je dan Eva, die zijn bij hem Heer. Dit ganse poort in een schrift.
is my zeer, zeer wichtig geworden in de laatste paar jaren. 39. vers. En hoor ik wat dit zegt. In deze alle krijg je een goede zeichnis, der ik er geloof, krijg je aber nicht, wat versproken weer. Nu, wat weer dat verspreken dat die niet krijg je? En God had veel versprekingen gegeven en had ook veel erveld. Maar als je dit portret van de oud-testamentelijke heilige en dat eind dat zij niet krijgen, weer dat hij aan afwijken wordt van dood en dat daar wordt een tjeningrijk opgesteld worden en

Ek sê Hilda Friesen, en haar brood vir ons leven van jou is uit Markus 5:5, hoe dat zegt. Hy wonder, dag en nacht mank die Rewe en in de boy, schreeg en schloeg sich met steine. So is dis man sien Charpa verlassen, deid wird hem staunen. Hy wou dat nicht aan durf daunen, want dat nicht gewaast wie, dat eine diestre, dievelische macht aan beherrschen deid. Disse beise macht wil am ober ganz anbringen. Disse dievelische macht milk am so aruig, dat hy einmal dag en nacht mank die Rewe en in de boy wondert. Zien je schrechting alle wein te hirn, dat wie op een zeer truie toestand. Van jou deite zijn den Charpe groot zo aangeriepen als de juiste deze man aangeriepen hadden. Ze goof van de eerste dag merkte zijn mensen allerhand aanzien je en domme dingen doen. Dat is meest niet te geloven wat van de dingen de zin ons doen merkt. Van du mal door even no denkst, is de zin doch dat je raadste aanzien in de wereld. De zin is op een meier als bloos aanzien, dat is een overtreding van God zijn heilige wellen, en niet bloos een overtreding, dat is werkelijk God ganz van leven uitsluiten. De zin is aanzien, onbegrijpelijke aanzien. Ik weet van een man, die zo'n grote woord had, dat in zijn oeien hij zijn zin, zijn zindigse kleider in oven schmeidt. Is dat niet aanzien? Moet je maar wieveel mensen jammeren even wel knopen dat geld en even wieveel taak ze tolen moeten. En doch, dat geld wat ze met drinken en schmeken verkozen, is veel meer als haar taak. Wanneer een neef uitrekenen kan wat de zin werkelijk kost, wordt het nog een zeer grote zool komen. Wieveel geld brengt de alcoholiker om zijn last feiden? En wie weinig brengt hij naar huis om eten op een dash brengen? Is dat niet onzinnig? Zoveel mensen hebben met wochendrieven ihr Leben ganz verdorven. Wanneer du doch weißt, dat einmal arrecht waden, grühl je no fallhaft, en wo dat din ganzes Leben verdorven kan, du nimmst doch den Chance. Is dat nicht ansinnig? Ik weet van een jonger Mann, der de grote Stadt jaren ervoren in Kanen leren wil. Hij leert die Stadt Kanen, en met die Erfahrung schlaapt er sich ook eine schwere Krankheit ab. Zodat hij moest hem voorstel zetten. Zijn toestand wordt immer schlimmer en hij stierf als jonge man. Welke familie truhe en eie truhe heeft niet eine oder de andere zin met zich gebracht? Welke nemen niet er in het leven, wenn aan haar leven ganz eklig en verdorven is en zij keinen uitweg zijn? Voor veel is dat niet bloß een weg uit haar verbruchtet leven ruht, aber leider nog naar een eeuwigheid ohne Gott. Jezus redt van de steed waar de worm niet stoft en dat vier niemals uitgeeft. Dat is werkelijk het eng van de zin. Wanneer de zin dan zo onzinnig is, wel we ons dan van die al vernemen niet langer onzinnig te zijn. Wie willen wij zijn? Wie willen ons leven dem Herrn geven? Hij wordt ons leven volbrengend merken en ons sterven en ook de eeuwigheid zeggen merken. Voor arm leven is een volbrengend leven. En met armstorven is woorden wijsheid.

Bøl kom sin ledende hansne am. Hans hadde sitt alt fortalt. Hans nam ham am, forsagt ham til trøyste, en sitt, kom, vi vil tøp bede. Aran hadde nu tjøyne kraften bede. Høy vi så trurig. Hans bed for ham. Høy dang dem herren, dot høy det ensag, dot høy det ham det gløyt vir. Høy dangt, dat hij ook de boek had tredje heeft. En hij wenst hem ook dat hij zijn niemals mooie broek doen. Dat hij niets broek tussen hen op een broeden was, dan waar op een schmolen was gewonnen. Maar van dat zo overigens eraan, dan temt ook met ons allem typ, een loge via, door wel wie alle typ zingen, en daar wordt nog veel over het spel vertaald worden. Hoi wil nisch, ob er Hans nam am selbst met, en versprook am, tjonja wat het en worre, dat du te arrest, wat boven een boeie gune wirst. Tjon mensch wat het woite, zo kost du gans ruis zene. Aran kom met, door om loge vier vertalde leiden der duft, von dem wasch, wenn sie gune wirre, dat ze ook verschneen hadde twiewel de hoort, go wie nog op een reisje wasch, wann dann zwischen so eine schmale Wei aufjente, er auch mal ein Bräudra, dass er aber auch wie Reagone, dass dem Grove, wo viel versagt wird, auch wie seht er, wo er im Leben vorken versagt. Und da wird sie auch versagt mit seinen Sackertes. Mond ohne ist darauf eingefallen und konnten weiß nicht wieder gehen. Er ook beim Drenten zijn zo veel neengevlogen zijn niet weer gegaan. Ja, maar we zijn vreugd dat we hier vandoor zijn vele tenja opruipen van dem was wat eengegaan zijn. Nu wordt de noemers opgeruipt.

os ovens ole tinne nen komma, dan kom Arthur na am. Arthur vidde jung med de brell de stella. Og dem fortalt he dot, og døysid, et je loiv di dot, oba voidst du, je en brøssing grøtet mul, wo eiten du nisch onkomma. Vi tenne blus bede, en med de dult droge. Et vel je vaj, sid Aron. Dan kom Hansegol en zelt nena, og dem sid he blus dat he je fut wol, ne hus, en vaj van desse alle gorste hier. Na kom, dit bet se helst nu nog uit. Het is een dag gebleven, zei Hans. De een dag, de kom Aron ver, als wie dat nog ons weet. O, van dit blus een eindnom. En bus in je wees naar huis, zonke ola en weer schaftig, weer geleidelijk en vertaalde over alles wat hier weer wezen. Dit slemme vervol, de had bij Aron alles was gelast. Ook alle schoenen wat de onderdoor gewezen weer. Hij moest bloos aan dit volsje in je mene denken wat hier weer passiert. Als het dus aankomen, vertelde Anna en Aron dat ik era elre. Ja, die zeiden ook, hier zijn we bloos beden en hopen dat de hart dat alles rechtig wordt maken. Wie zijn vrouwtjenja dat die op een rechtje was gebleven zijn, dat die niet zijn afgekomen van was. En de haar zelfs, die heeft het je zonje. En dat is ook het wichtigste. En wanneer ze je nu volgens bedenkt, wat is dat al? Als je dat boek hast, dan niet. Daarom jint aan me toch gewoon niet. Aan jint het daarom dat Bristol ze volgens verre stunden zich moeit. Dit kon hij niet onzonje.

0: Vi har befundet jer for nomes sjæret. Hvis det dort os, Jesus, hier op det siger, vi er, dort har forskellige nomes hård, har set fra sig selv, at sig det går der hård. Op en andet mål set han, at sig dort licht en vælt. Ein til mennesker nande am lira, noch andre nande am en profet. Jesus, vi er det sen Gottes, der op det siger, at komme vi er, en levt her, om ans to vise, hvor Gott det foda vi er, og behøy vi ook en profet. En Israel, je schicht, vi er profete, seie vise mensche. Vils Gott hod profete bestemt, dat sei solle, sine vied, to dat falsch Israel seie. Profete hodde ne gewisse autoritet oder macht, wat Gott angejeft hod, vils hei hod an o sine vertreder ne boodschaft. Jeeft. Einzimal deed God profete brukken, om dat volk te zeggen dat zij niet meer zinje zullen. Einmal als David had eiebruch en moord begonnen, dan deed God een profete checken, en dat weer de nadan, die am streng vermoenen deed. God weer dat zeggen, wichtig dat de tjennik van zijn volk niet woord en zind leven. En zo weer dat ook met Jezus. Als een profeet moest hij eensjemol de mensen ook hoorde en schoppen wie het zaaien, wil zij aanrechten deiden. Door is een geschicht in de Bibel van wat hij deed en zeed in een tempel, waar bloos God zal ongebeet worden, en dat wil ik je een veel lezen uit Markus kapitel 11 van 15 tot 18. En als hij naar Jeruzalem kwam, jen kan im Tempel nennen en funk on de rüte jo, de door berne, kaufte en verkaufte. Hij schmeit de geldwechsler, eren deschen, en de duvenhändler, ere bentje om, en leit keine meier sine woa, der den Tempel dreo. En als hij an liet, seht hij, steht und ich schriewe, mein Hus soll ein Bethus für alle Fälscher genannt worden, aber je habe eine Reiberheil durch gemerkt. In dieser Geschichte sei wie, dass Jesus sehr doll wird mit Menschen, die ein Markt abgestellt hatte, im Tempel. Der Tempel wie eine besondere Stadt, wo Gott soll, wurde eingebet. Eine Stadt prüft die Händler, durch Geld zu merken von dem, was wir durch angekommen, um Gott anzubeten. Gott will nicht haben, dass der Tempel soll zu Sand gebrückt werden. Und durch wen muss Jesus an dort sein und auch bewiesen, mit was er deid. Noch eint, wo tau Gott perfekte Brücke deid, wie dort sie sollen Menschen Sand sein, was noch mal passieren wird. Und dem weicht, dass er besonders sein Volk Israel wohne. Hij zei aan waar zij worden bestraft worden, want zij onhielden met onrechte tonen, ten bijspel. Hij zei aan wat passeren wordt, want zij worden jette ontbeden, en dat wordt eenmaal naar het andere. Maar die dat valt, harsje? Hij deed aan mij als eenmaal wonen, maar daarna deden zij niet je harsje, en dan wordt aan bestraft. En dan komen Israël ere fiend van onder lenda en die de aan verslapen zou als geloven. Jezus deed ook prophezeiungen merken als hij hier op eerd via. Hij zei dat de tempel wordt vernicht worden en ik word dat lezen uit Lukas 19, 41 bij 42. En dit is wat Jezus zei als hij over Jeruzalem hielen deed. Wann du doch weinst nu en deze diene tiet, je seine hotst, wat die vrede bringen kon. Nu oba, kost du dort nicht seine, wilst de tiet wat komen, dat diene fiend am die en diene tjinger eine wond bewoorde, en die van alle zide bedrenge, dat du nur nicht hand kost. En de woorde die en diene tjinger benna diene weng en de ied nen klinge, en worden die nicht ein Stein ab den anderen Leute, wirst du dort nicht morgst, aus de Haar, nur die Chaim. En dort passiert krak so aus dort, 70 Jahre noch her. En hij zegt ook dat de woord weer zenne de arm verrode woord. En dat lezen we in het 22e kapitel. En dat zegt hij, als hij daar bij dat afscheidsmaal weer. Einer van junt wordt mij verrode. En wie weet je dat? Dat weer de Judas. Hij deed ook immer ware zinnen, jingen hem veruit zeien, dat hij woed moeten sterven en abstonen. Einmal zei hij dat de leiders aan woorden doodmerken, en dat hij woed om derde dag abstonen. En dat lezen we hier in Lukas kapitel 9. De mensen zien moet nog veel lieden, en van de eldestas en schriftgeleerden en hoge priesters versmeten worden. Hij wordt doodgemerkt worden. Ober wordt in derde dag van dood abstonen. Op een andermaal, als hij met de jinger naar Jeruzalem ging, voor het Passafest, zei hij dit. Dan neemt hij de 12 toe zied en zei toe aan, checkt, wie gaan nu naar Jeruzalem? En dan wordt alles zo raamkomen, als de profeten van den Menschen zien geschreven hebben. Wils hij wordt de veldje en de heng gegeeft worden, de aan mishandelen, verspotten en bespieden worden. Die worden aan verheven en doodmaken. En den derde dag wordt hij ware abstonen. Zij ober verstonden door van nuscht. Zij chimen nicht door hinger, wat hij gesagt had, en wisten nicht van wat hij reed. En dan nodem dat al dit passiert wie, damit einmal dachte zij, an wat hij gesagt had, en dan hebben zij dat alle im Nieuwen Testament doorgeschreven. En nu komen we nog naar een punt. Gott deed zijn volk ook zijn besondere leid weiterlaten, der is de profeten. Vorken waren zij in trouble weeren, dan deed Gott de Israeliten weiterlaten, dat hij aan veel rekenen deed en voor aan zorgen deed. De profeten deden aan vorken dat je helpen, wo Gott an Hort eine Vergangenheit der seine Tide gehoben. So auch zu Jesus seine Tide, dass Gott arm als Prophet wird von Leib geben, um dort er uns kann weiterlaufen. So aus diesem Wort wie in Matthäus 11, Vers 28 finge, kommt alle nur mir, der je unter Schwore loszugehen und bedrängt und meid sind, und ich will jünd Ruhe geben. Is dat nicht een wundervolle Troostwoord? Is dat nicht om staunen, dat Gott de Erschaffer van de Welt, die ons zo goed chant, zo zaaien woord, en to die en to mij? En andere woord, zegt hij, wenn du ne schwore tijd hast, dan loop mij die helpen. Dat is op een zeer wichtige boodschap, wat Gott ons geeft heeft, der Jezus. Wel wie die nu aannemen.
1: Dankeschön, Joyce. Laat ons nu een leid horen wat ons ook wat treistende weerd zijn.